0: dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melwel en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke Dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Ekkerte boemers bij die diep blauw zee. Ekkerte liefde maakt mij vreugde geer. En net snuit honnen, waar die werf mij snuif. En bijen waar die lef vindt,

0: Lekker ingewees daar, Pieter. Weer pak seksueer gehouwe.
1: Ja, weet jy, dis lekker vir een... Kijk, niks wat met Norika sê nie, maar ek meen donderdagmiddag, dis een...
0: Lourika, hoor.
1: Wat het ek nou gesê?
0: Lourika.
1: Ok, Lourika.
0: Lourika, rauw.
1: Ka. Nee, want ek meen vir donderdagmiddag show, ons hou een bykie levendig, ne?
0: Dis, ja, dis, dis, dis. Op hierdie dag, nee, lang terug, 1945, many moons ago, nog voor ons kompa gebore is, nee?
1: Ja.
0: Toe pleeg Adolf Hitler selfmoord.
1: Ach, sies toch.
0: 30ste April 45 het hy selfmoord gepleeg. En baie mense gehelp, maar ja. Op hierdie dag 1940, nog voor dit, nee, toe het Air New Zealand, toe was hy bekend geweest as Teal, nou, die lugrederij, die eerste vlug vanaf Auckland na Sydney gehad, en dit word later die eerste lugrederij in die wereld, wat warm water tydens vlugte kook, om kliënte warm thee en koffie aan te bied.
1: My genade.
0: Nou, Zeeland het actually begin met koffie en thee vliegtuig.
1: Ja, ja, ek meen, dis is deesdae standaard.
0: Ja, dis ek op hierdie sin.
1: Ja, uitlik verkies jy ons deesdae meer daai limonade.
0: Laaf en is, lang vlugte. Ja. Ja. Op 93 toet CERN, is een CERN, toet hulle die broncode van die wereldwye web vrygestel, het van allemaal nou free gemaakt, die www broncode is vrygestel op 30 april 93.
1: Ek het nie idee wat het is nie.
0: Dat jy internet verniet mag gebruik, jy betaal vir die connectie.
1: O, ok, onthou maar net, ek is ons nou technologisch bykie achter, hoor.
0: Ook op die dag, 30ste april in 1963, kom maar liekie uit Blue on Blue. Gewolde liekie gecomponeerd door Bert Bacharach of soietsie, met liekie door Hal David. Eerste opname, die vrygestel geweest door Bobby Winton, april 63, ondersteun door Bert Bacharach, en die anhoof fansie van, in sy orkees, door Winton sy enkelsnit 13 weke op die Billboard Hot andere trefferlijst teruggebring, en op 6 juli 63 voor die hoogste punt nummer 3. En terwyl het nummer 2 was, of terwyl het nummer 2 Billboard's Middle Road Singles trefferlijst bereik het. Nou, Winton's enkelsnit was ook een groot treffer van baie ander lande, en sy liedjie is nummer 42 gewees op die Billboard's einde van die jaar ranglijst Top Records of 1963. So, die liedjie genaamd Blue on Blue, op ons blauw thema vandag.
1: Ja, blauw,
0: is vandag 63 jaar oud.
1: Kan jy oor vertel? Ek het nie geweer het leer bestaan so lang nie.
0: Uitlink so op rankwadradio.co.za.

0: Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makitie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.
1: FDL Consulting. Experienced and qualified accountant, financial manager, operational manager and business manager for over 30 years. We provide accounting and bookkeeping, taxation, value-added tax, salaries and wages, pay-as-you-earn and UIF returns, CIPC returns, and advanced financial management. Contact Francois on 0084-266-7333 or email at fdlombard@outlook. FDL Consulting, providing solutions to help business grow.
2: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsending saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: ou treffer daai gewees, hè?
1: Ou treffer, maar weet jy Jannie, dit het my nou, ek weet nie hoekom nie, maar my onmiddellik laat dink aan die verkeersmense, jy weet, ek moes hou maar by die Kentucky Blue, ek gaan nou nie uitbrein, jy nou adverteer ek dalk.
2: Iets van die kolonel.
1: Ja, dis iets van die kolonel, maar ons bly daarby, hoor.
2: Vertel my, ons hoor.
1: Van wat?
2: Van die kouwe. Jou been trek. So, by the way, jy sê jy gesê op Facebook nou die dag, toe was thema is blou.
1: Ja.
2: Een liedjie is a given, ek gaan al wees.
1: Ah, ek weet precies,
2: En dis die song nog, as ek hom even gesê, betal my, ek is nog een liedjie. Ja.
1: En ek het hoeka op Facebook gesê, want ek het ons gevra dat hulle
2: voorstelle gee,
1: hulle kan voorstelle gee, maar ek het hulle gesê, hierdie liedjie is heel eerste gekies, heel eerste. Dan sê
2: ek. Wie is naam te sê, allemaal weet natuurlijk waar, van waar sal ons uit, so.
1: Natuurlijk.
2: Ja, exactly. Wie is naam te sê, allemaal weet natuurlijk waar, van waar sal ons uit, so.
1: Natuurlijk.
2: Ja, exactly.
1: Dus hier van Jafkam, direct van Jafkam Pap & Grill in Mailstroom.
2: In Noord-Transvaal.
1: Ou Noord-Transvaal.

Hij zal mij horen. Hij vraagt het eens, Lorenz, blij op mijn spoor. En geef een naastboord, hij is kop omhoog. Dan vraag je mij voor wie ik schreef.

Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar. Yo.

0: Lekker mix geweest daar, heb je de PDP mix.
1: Ja, dat is lekker, hè. Kijk eens, ik zeg altijd, die oorspronkelijk is blij mooi liedjes, maar weer eens, ik meen, dit is gooi milies, hoor. Ons gooi hier een beetje milies, hoor.
0: Ons hou levendig.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Hey, dat is ons gevra op Facebook, ons gevra bij radio, alles, as jy die voorstelle het vir liekies met die bloe in die titel of in die liekie self, is die meest welkom vir ons te stuur, ek het ook een paar gekry, maar ek gaan ook vanavond een van hulle speel, wat bieke, hy myne trend nou op TikTok, so doofie ding.
1: Ja.
0: In elk geval, jy het ook een request gehad, of voorstel gehad op Facebook, wat jy vir my gestuur het, wat ons asblief vir iemand moet speel, daar speciaal.
1: Dit is reg, ja, nee, ek het op Facebook gevra, jy weet, en gesê, enige voorstel is welkom, versoeken en so, want ek het gesê die thema is blauw. Uh-huh. Toe kreeg daar een boodskap van Anay Los, thema is blauw. Uh-huh. Toe kreeg daar een boodskap van Anay Los. En ek lees maar die boodskap wat sy het my gestuur het. Sy het gevra, asseblief, Song Blue van Neil Diamond. Alle muziek van Neil Diamond af, laat my aan my pa dink. Hy het een groot liefde gehad vir Neil Diamond se muziek. Nou, Anay, dit is altyd vir ons een voorreg om ook vir mense versoeke te speel, vir alles het vir hulle goeie herinneringe bring. Hier kom hy, Song Blue.
0: Anay, enjoy. Song

0: Dat is een moeilijke gezin, nee. Maar een moeilijke geweest, hè.
1: Nog altijd, nee.
0: Blauw van Anders Wiegers geweest, hè.
1: Ja, beautiful.
0: Een fijne dames.
1: Ja, ja. Yeah. Nog bye, bye, altijd. Bye. Rustig, mooi.
0: Echt, op wel eens die we gestuurd hebben, zal ik in blauw, blauw lucht.
1: Ja.
0: Ik in aan een blauw, blauw lucht, like, maar ik heb weer radio speelde.
1: Nee, moet niet alsjeblieft niet, Jannie. Dat is perken.
0: Maar ik ga even jou blauw, blauw lucht in, dan. Of jullie van Jan Blauwkaas. Jan Blauwkaas.
1: Dat zei.
0: Boertje, op pad naar Grans Likkie voor die week. Grand Cameron's Likkie voor hierdie week op Ramkat Radio.co.za. Is voor jou blauw, blauw lucht, maar die is gewoon weer houden.

0: gonna do. Honey, lay off of my shoes.
1: All right, sorry, dat was vijf nieuwe DJ's. Dat was vijf nieuwe DJ's. En dan is het voor mij als vijf nieuwe. Die vier niet eens, vijf.
2: Hoe is kies? Ik heb verkeerd verteld. Onthou...
1: Ja, ons ging met de spoed.
2: Ja, maar onthou die ouderom te... Bij mij tel in, hoor. Ik weet niet waar is jouw verskoning.
1: Ik zeg het, bye.
2: Lekker hand.
1: Dit is altijd voor iets van ons uitbaat gebied vanaf Gintenpark. Die André en Hanley van Rooyen. Stay tuned for that. Pas je op. En tot ziens.

juicht gezegd, die zand valt in ons handen. Ik en jij, die hemel heeft mijn bedelbrief gekraaid.

verdween. Sinds jij de twijfel, pak je tas. Die horizon roept ons, en redige zoek ons, reis morgen die mas. Als je bitter busy dag breekt, kan je troubles in je zak steken, kom maak jezelf vast.

Ach, fat my aunt. En ik vat jou, zie dan vis plastic. Dus in je bossen, Bobby Santen.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio. Goeiemôre en welkom by Op en Wakker saam met my Rizaan hier op Ramkat Radio. Dis donderdag en ons is saam van 9 tot 10 met lekker musiek, goeie energie en sommer net 'n lekker kuier om jou dag aan die gang te kry. Maak nie saak hoe jou week tot nou gevoel het nie, vandag is nog 'n kans om iets goeds uit die dag te vat. Bly ingeskakel, sit die musiek lekker hard en geniet die oggend saam.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: I'm Dolly Parton and I listen to Jannie on Ramkat Radio.

0: Als we zijn Twin Beats geweest, Delphio. Twin Beats met de likkie van Joe Dolan geweest, Delphio. Hush, hush, Maria. Pieter, waarom terug met die oor op je kop?
1: Dank je, Jannie, dat ik kan luisteren.
0: Dat mag recap,
1: nee,
0: sies.
1: Nee, recap, hoe kom het jou oor zo groot? En je gaan niet verder, nie, Jannie.
0: Papa die wolf.
1: Ja, ja. Oor ja, eindelijk vir die, sy vraag ons vir die wolf hier die vraag.
0: Hoe kom het jou oor zo groot?
1: Ja.
0: Ek bezig om te poefie.
1: Ik heb gesê, jy gaan niet verder, nie.
0: Dat my paf my in die lijstje gegeven met einde aan gedink het zover, nee.
1: Ja.
0: Het einde is aan, selwe met Spotify goed en soek liekies.
1: Ja.
0: Het einde nogal eens die liekie op my voorgestelde vannachtse show. Al, drie in die rij onder andere nou.
1: Ja.
0: Is Billie Jean van Michael Jackson.
1: Nogal. Nee? Het jou pa dit voorgestelde?
0: Ja.
1: Hoe sê hy self? My aard is 70-jarige oudtopje wat Billie Jean wil luister.
0: Is 5 jaar ouder as jy.
1: Ja, hy moet nie hoor wat ek nou sê nie.
0: Ik denk dat je het wel eens gelezen hebt. Dan heb je een liedje van die The Vamps.
1: The Vamps.
0: Wat lang terug gesing was door Simon en Garfunkel.
1: O, Simon en Garfunkel.
0: Dat is hy. Cecilia.
1: Ja.
0: Cecilia.
1: Cecilia.
0: Dan heb je Laura Branigan, als je ooit bij trouw was, en dit die liedje gewoon is, het vroeger uit. een liedje van die jaar 1982, Gloria.
1: Gloria, Gloria, Gloria baie goed.
0: So, drie in de veelpad is voor Michael Jackson, dan af voor de Wams, dan af voor Gloria van Laura Branigan. Drie in de rij. Van Goed Radio.co.za.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Morgen Bijo 10:21, zaterdag 12:27. Morgen Bloemfontein 11:21, zaterdag 10:21. Morgen Kaapstad 14:20, zaterdag 15:19. Morgen Durban 18:21, zaterdag 17:23. Morgen Johannesburg 12:21, zaterdag 11:21. Morgen Kimberley 13:23, zaterdag 13:24. Morgen Mafeking 13:23, zaterdag 13:22. Morgen Nelspruit 12:20, zaterdag 12:23. Morgen Pietermaritzburg 10:19, zaterdag 10:24. Morgen Pietersburg 12:23, zaterdag 11:21. Morgen Port Elizabeth 14:20, zaterdag 15:23. Morgen Pretoria 13:22, zaterdag 13:21.

Simon. De meisjes van die avond vonk, straatmuzikant, ze goed leeg honger en wacht. Zilvermunten van de voorbijgangers op te vangen. Een blinde met een wit stuk strompel en die kunstgalerij zijn gasten zien om niet. We oervolg die aardne wil van die artiest.

0: Dat was een brief van Simon Quizel van Anton Goossen op raamkaterradio.co.za. Dan hoor ik het nogal later, ik het laatst, maar nu wil ik het niet. Ik zie Peter Kijksen naar die mixer, dus zie die mic is aan. Hij ziet het op de Samsung, op een Samsung stuk die mic weer aan, die is allemaal amper klaar. En hij luurt naar die mixerkant.
1: Ek sê, hoor je maar, ek dink die luisteraars wat nou op TikTok kyk, kon sien, ons het nou ons oorfone aangehou.
0: Ja, ja.
1: Of opgehou, nee.
0: Opgehou.
1: Want omdat het so mooi liedjie is, mens moet om... Ek meen, ons kan nou nie hier in die atelier die luidsprekers nou top volume gee nie, maar...
0: Ek kan een beetje volume gee. Ja, die ding kan speel.
1: Nee, ek weet, maar ek meen die effect wat jy kry met die oorfone, dit is so
0: baie,
1: mooi
0: liedje.
1: Alle wereld.
0: Daar is een baie mooi Afrikaanse liedjes met vrouwen name.
1: Daar is nie.
0: Daar is. Onder andere, een ook genoemd André Letoy die liedje geskryf.
1: Wacht, Koos Kombuis.
0: Dis hy, ja.
1: Ja.
0: Lisa Zitlafie.
1: Oh.
0: Ben ek altijd vir internationale daar, Sam Pieter, ook op wat vir jou nie sien, sport met Grant, as ek sê, liekie vir die week, alles nou nog tussen nou en vanavond, 7 uur, net hier op raamkaterradio.co.za, as ek op TikTok, as jy my jy wil volg op, jy nie precies 761 handle, jy is meer as welkom. Jy gaan nou vir jou Koos Kombuis, dan af vir jou Pieter Smit, Wilhelmina van Gesina, en af vir jou Mixed Emotions, You Want Love, of om ek enom as Maria Maria, gaan nou vir jou drenerij op raamkaterradio.
2: Ver by die blue sea.

0: En bij Holwee.
1: Ja, als dan niet bij je. Boy.
0: Wat lekker leuk is, dan moeten we een hele dag krijgen.
1: Ja.
0: Dat is gewoon los.
1: Maar al, min op die oomlik kan ons dan niet veel bij je heen. Want,
0: nee, dat is
1: herfst. Maar in elk geval.
0: Ja, herfst is winter. Begrijp winter niet mee, moeder?
1: Nee, man, juni.
0: Juni, oei, nog even. Oké, okay.
1: Ja. Ik denk zo.
0: Zoals kou kom nog.
1: Kou kom nog. Dus ik zei, vandaag was weer een lekker, amper zomerdag. Ik zit nog steeds hier met mijn kort mooi in.
0: Ja, ik zie het zo.
1: Ja, ja.
0: Nou, met ons vrouwen naam en die titel thema vandaag, nee. Toen ik nou op jullie keer afkom, dat ik nou gedacht aan die begin al. Nee. Een liedje wat baie bekend is, wat allemaal kan samen. Behalve die wat ons begin het mee. Vanaf, nee. Dat is nog een bekende liedje.
1: Goed, wat voor een is dit nou, Jannie?
0: Living Next Door to Alice van Smokey.
1: Maar gezien zo.
0: Ja, ja.

Hartlik goeie môre, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag koop nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochend preek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur.

Kohle, Heu Kohle, Heu Kohle, Heu Kohle, Heu Heu. Heu Migi Kohle. Heu Kohle, Heu Kohle, Heu Kohle, Heu Kohle, Heu Heu. Heu Migi Kohle. Broeders en zusters en alles te zinnen. Vaar die dag met de boogveer, dan zie oorlog half gewin. Als die bokvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zien.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

Ja, sy, dit was dan nou die tyd gewees, die vijf na Makkolanders ook, wat ook al lekker daar ingestip het daar so met Hannes se vastrap. So, ek weet julle het die ene ook lekker geniet. Nou is het 8:00 en nou is het tyd vir ons gaskunstenaar. En ek moet vir julle sê, hierdie man, hy kan sing.

Gerard Supra dan daar gewees met vier in een rij, Wild Wild Angels, Grasvlaktes, Keep on Trying en Garden of Love. En verskoon toch. Ek wil julle uitnooi. Gaan een bykie op die sociale netwerke en goed in YouTube en allerlei plekke. Gaan kyk een bykie na sy muziek, luister het een bykie. Verskoon my, ek het nou hier ding in my keel. En luister een bykie na sy muziek, lekker muziek, moeite werd en baie, baie dankie aan Zelda, dat sy vir Gerard aan ons bekend gestel het. Zelda laat weet, ook hier so, dat lyk sy het vir Alta voorgesprings, maar my Alta was ook lus om vir Gerard aan ons voor te stel, maar Zelda was nou eerste gewees. So baie dankie, ons wenner vanavond is Dion daar van Kredok, baie geluk Dion, weet, jy weet wat om te doen, ek en jy praat later weer. Nou ja, die volgende vier songs in een rij, is natuurlijk nou Zelda's ander keuse, muziekkeuse, so dit is nou vier, enige ander vier liedjies, wat sy gekies het om te speel, en ek speel het met die grootste liefde Zelda, hierso is jou volgende vier in een rij, keuse van Zelda van Katoe.

Snoek op, wat was lekker voor ons loer. Ik heb maar ijsaus in nou gaan roer. Kolletjes die prijs zo lekker roer. Vandaan gaan onze party gooien.